0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteiten heeft het land een tweejarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe waarbij 26 mensen gewond raakten. Vijf van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een 2-jarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. 5 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

If I could just hold you.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Maandagavond kwamen ongeveer 100 mensen bijeen in het gemeentehuis van Den Bosch voor een raadsbijeenkomst over de asielopvang in Engelen. 31 inwoners spraken in tijdens de bijeenkomst, terwijl circa 70 anderen de vergadering vanuit de hal volgden. Het besluit over de opvang van jonge asielzoekers is uitgesteld tot 16 september. Iran zegt klaar te zijn voor de nieuwe Amerikaanse sancties. Volgens de autoriteit heeft het land een tweejarig plan om de economische maatregelen op te vangen. De Verenigde Staten willen Iran economisch isoleren en roepen andere landen op de handel te stoppen, met dreigende sancties als drukmiddel. Na een dodelijk arbeidsongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden twee bedrijven beboet. Eén voor 60.000 euro en één voor 15.000 euro. De stagebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. De ouders van Bram hebben vrede met deze uitkomst. In het Franse dorp Pomas sloeg een tornado toe, waarbij 26 mensen gewond raakten. Vijf van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee personen worden nog vermist, mogelijk onder het puin van een ingestorte huis. 100 huizen raakten beschadigd. Ook duizenden huishoudens zitten zonder stroom. En dan het weer. Vannacht is het droog en zakt de temperatuur naar 14 graden in het zuidwesten tot 9 in het noordoosten. Overdag is het zonnig en droog met temperaturen tussen 23 en 26 graden. Alleen in Limburg is het bewolkt, koeler en kan er wat regen vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaz zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na een dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagiairebegeleider krijgt een werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat file bij Leidschendam 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Pomaas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. Na een dodelijk ongeval op 14 mei 2024, waarbij de 16-jarige stagiair Bram uit Geesteren werd geëlektrocuteerd in Tubbergen, worden 2 bedrijven beboet. 1 voor 60.000 euro en 1 voor 15.000 euro. De stagiaire begeleider krijgt de werkstraf van 40 uur. Bram's ouders hebben vrede met deze uitkomst. En Amerikaanse beurzen sloten maandag overwegend in het rood met technologieaandelen als grootste verliezers. Zorgen over escalerende spanning in het Midden-Oosten domineerde het sentiment. Trump kondigde uitbreiding van sancties aan tegen Iran. De Dow Jones steeg 0,3%, terwijl de S&P 500 0,3% daalde. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Zonzeel en Klaverpolder een kwartier vertraging. 3 kwartier extra ben je kwijt op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg. Staat 13 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht nog ongeveer een kwartier nodig te hebben om de weg weer vrij te krijgen. De A59 van Den Bosch naar Zierikzee. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel ben je een kwartier extra kwijt door een ongeval. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan. The soundtrack of your morning.

0: Good morning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Het is vandaag dinsdag 25 augustus. Een prachtige augustusdag. Ik ben Rea en ik ben de komende twee uur bij je met de lekkerste muziek, de meest netteloze weetjes en natuurlijk de allerleukste collega die er is, Robien.
1: Yes.
0: Goedemorgen, meis.
1: Goedemorgen.
0: Goedenacht gehad?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, lekker geslapen.
0: Ja, je oogjes zitten nog een beetje dicht, heb ik het idee.
1: Ja, dat is gewoon mijn look.
0: Oh, pardon, excuseer mij. En voordat we jullie mee gaan nemen naar al die fijne muziek en allerlei andere leuke dingen, beginnen wij de dag natuurlijk zoals altijd met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Is het een bijzondere datum? Is er iets waar we bij motten of willen stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou,
1: toch wel een belangrijke dag, denk ik zo.
0: Ik wou het zeggen.
1: Het is namelijk vandaag Nationale Tweedehands Garderobedag.
0: Ja. Ja, en wat betekent dat? Nou ja, de mode-industrie is een van de meest vervuilende sectoren in de wereld, dat weten we. Mm-hmm. En door tweedehands te kopen, verminder je de vraag naar nieuwe productie, oftewel fast fashion.
1: Kijk.
0: En bespaar je grondstoffen, zoals water en chemicaliën. Ja. Jaarlijks gooien wij met z'n allen tonnen kleding weg. Gewoon weggooien,
1: bizar. Hè? Bizar. Dat is wel echt bizar.
0: Ja, en deze dag moedigt aan om kleding een tweede leven te geven in plaats van het weg te gooien. Ja, hoe doen we dat? Mest je eigen kledingkast uit. Breng kleding die je niet meer draagt naar een lokale kringloopwinkel of een kledingcontainer. En je kunt ook een lokale tweedehands boutique of kringloopwinkel bezoeken en zelf nieuwe kleding scoren.
1: Ja.
0: En wat dus ook leuk is, dit doe ik vaak met vriendinnen. Dat doen we eigenlijk twee keer per jaar. Eén keer voor de zomer en één keer voor de winter. Een kledingruil.
1: Oh.
0: En dan nodig je vrienden, buren, familie uit. En je neemt allemaal een stapel kleding mee die je niet meer draagt. Maar waar niks mis mee is. Maar gewoon, je bent erop uitgekeken. Of misschien ben je, zoals ik, ineens een drager van een dikke reet. Pas je niet in die broek. Ja. Maar is er niks mis met die broek, behalve met jouw billies. En die ga je dan ruilen met elkaar. En wat we dan doen, ik ga het even uitleggen. Even uitleggen voor de luisteraar. Ja. We maken stapels. Dus we hebben een stapel broeken, een stapel rokken, een stapel jurken, een stapel schoenen, maar ook ondergoed. Hm. En dan ja, denk je ondergoed, met name BH's gaat het dan over.
1: Ja.
0: Onderbroekjes, dat doen we meestal niet.
1: Slippies,
0: nee. Maar gewoon, en dan gaat er één iemand is presentator. En die houdt dan een kledingstuk omhoog. En die gaat vertellen over het kledingstuk wat ze ziet of wat hij ziet. Zo, nou ja, dit is een spijkerbroek. Er zitten 5 zakken in. En kijk, een leuk plaatje op de kont. En de mensen die hem willen hebben, mogen hun hand opsteken. Dan is natuurlijk de vraag, pas je hem? Als je iets is, iedereen krijgt 2 wildcards. Dat zijn dan 2 stickers. Als er iets is wat je heel graag wil hebben, dan mag je je wildcard inzetten. En dan is die sowieso voor jou. Nou, zo verzamel je de hele avond door een eigen stapel nieuwe kleding. Daarna ga je passen of het echt past. Mm-hmm. De dingen die je toch niet blijkt te passen, die kan je dan doorgeven aan de nummer 2. Die zei, ja, ik wou ook heel graag, maar ik heb hem niet gewonnen, zeg maar. En dan uiteindelijk gaat iedereen met kleding naar huis. Er blijft ook altijd kleding over waarvan niemand erin past of niemand het leuk vindt. En die brengen we altijd naar een kledingcontainer.
1: Wow.
0: Ja, en zo heb ik iedere winter een hartstikke nieuwe wintergarderobe. En zomers ook. En het kost me geen ene cent. Ja, een flesje wijn. Want iedereen neemt iets te eten en te drinken mee.
1: Oh, ja, ja. Ja, wel leuk. Nee, ik ben een beetje de... Bij mij is de verhouding een beetje scheef. Ik verkoop altijd met tweedehands kleding. Maar daar koop ik wel nog iets nieuws van.
0: En dat doe je op die app. Ik ga de naam nog even niet noemen.
1: Ja.
0: Koop je dan via die app ook nieuwe spullies?
1: Nou, dat vind ik toch een beetje tricky.
0: Mm.
1: Ik weet niet waarom, maar ja, het is een soort van recyclen. Ik bedoel, mijn oude kleding doe ik weg en geef ik aan iemand anders en dan koop ik er iets nieuws van.
0: Ja, nou ja.
1: Je bent er half.
0: Ja, wie er trouwens wel helemaal is, is natuurlijk onze vriend Macklemore met Thrift Store. Ja.
2: Hey Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: onze eigen Teddy Swims ook in een thrifted jasje. Mr. Know-it-all. Oh. Het is tijd om ons druk te maken over wat je kunt zien deze week. Ja, welke optredens zijn er in Nederland en waar motten we willen we naartoe? Of waar moeten we van wegblijven? Dat kan natuurlijk ook.
1: Ja,

0: dan gaan we naar het Openluchttheater De Rivierenhof. Maar dan gaan we wel even de grens over. We gaan naar België, naar Deurne.
1: Oh, ja. Ben je ooit in Deurne geweest?
0: Ik ben er wel eens doorheen gereden. Maar ik heb er niet gestopt.
1: Ik zeg, ik ben er ooit wel eens doorheen gelopen.
0: Nee, dat niet. De deur stond open. De deur niet open, nee. Wilco, de legendarische Amerikaanse alternatieve country en rockband. Hartstikke leuk trouwens, Wilco. Die gaan daar een mooi buitenconcert geven. Laten we hopen dat ze het droog houden.
1: Ja. Zo.
0: Er is nog meer buiten te doen, namelijk in Caprera in Bloemendaal. Daar staat Agnes Owell, de Deense singer-songwriter. En zij is ook therapeute. Misschien dat je ook helemaal herboren uit dat concert komt.
1: Wow.
0: Dat morgenavond dus. En als je denkt, ja, ik weet het allemaal niet. Ik ben op zoek naar nieuwe muziek. Dan hebben we een goede tip voor je. Dat is namelijk morgen in Cinetol in Amsterdam. Daar komen nieuwe, rauwe, energieke acts. Waste heet het. Nou, dan weet je wel wat je kan verwachten. Beetje punkachtig. Mm-hmm. Als dat je ding is, ga daar nieuwe bandjes ontdekken. Dat is alleen maar hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Donderdag is het tijd voor een enorm grote in de Ziggo Dome weer. Namelijk A$AP Rocky.
1: Kijk.
0: Ja. Ik ben wel benieuwd, want dat wordt vast een feestje.
1: Ja.
0: En dan hebben we, en dit vind ik wel ontzettend leuk, een bandje dat bij ons in Girl Power on Stage heeft gestaan.
1: Kijk.
0: The Boojums, met in het voorprogramma Wine Lips. En The Boojums zijn een Canadese band. Het is een echtpaar en hun beste vriend. Dit is serieus waar.
1: Oh.
0: En zij maken leuke psychedelische rock. En dat klinkt allemaal heel spannend, maar het is onwijs leuk. En de vrouw van het stel is bassiste en zangeres. Het is echt heel vet. En zij gaan,
1: bassiste en zangeres, dat zie je niet vaak.
0: Nee, en ze is echt goed. Slachthuis in Haarlem, als je even een voorproefje wilt, dan kun je op onze YouTube-kanaal een Girl Power on Stage aflevering vinden met een interview met hun en hun optreden in Musicon in Den Haag van vorige seizoen.
1: Kijk.
0: En tot slot, but certainly not least, is er zaterdag in het Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Die kennen we dan weer wel. Niemand minder dan onze eigen Ilse de Lange.
1: Ilse de Lange. Ja, ze is lekker bezig.
0: Ja, die heeft een lekker drukke zomer. Ze stond eerder natuurlijk al in het Hamstertheater in...
1: Ja, waar was het
0: Hamta?
1: Nou?
0: Hamta. Wat was het ook alweer?
1: Ja, ik weet het niet meer. Hamte.
0: Hamtaro. Nou ja, iets. Ergens in het oosten van het land. Maar nu dus
1: bij Hengelo.
0: Bij Hengelo. Ja, daar kwamen ze vandaan. Dus nu in het westen van het land, in Caprera, op zaterdag.
1: Leuk.
0: Kortom, genoeg om naar te kijken deze week.
1: Zeker.
0: En we gaan meteen even een voorproefje doen met niemand minder dan onze Ilse de Lange. Het is so incredible.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 125 kilometer file in het land. Onder andere op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Er zorgt een ongeluk tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef voor een afgesloten rechte rijstrook. Je vertraging is hier 25 minuten. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Inmiddels is de weg weer vrij, maar de vertraging is nog steeds 50 minuten. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar ligt olie op het wegdek na een ongeluk. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel is daarom de rechterrijstrook dicht. Je loopt hier een kwartier tot 20 minuten vertraging op. Het verkeer richting Roosendaal en Zierikzee kan omrijden via Breda over de A27, de A58 en de A16. Naar verwachting duurt dit nog tot 8:30 vanochtend. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De Bauza met Magnetic. Per ongeluk Scandi hitje. Ja, Scandi pop was het. Hè? Of Scandi house noemden ze het zelf. Vond je zelf dat ging? Nou, best wel Scandi.
1: Ja, het is powerplaatje tijd... was het toch?
0: Ja, volgens mij was het powerplaatje.
1: Lekker nummer.
0: Hey, zeker. We gaan naar nog meer lekkere nummers. Het is namelijk tijd voor de originele. En het nummer dat we deze week gaan behandelen is Respect. Wij kennen, de meeste mensen kennen het in de versie van Aretha Franklin. R-E-S-P-E-C-T. Nee. Dat moet ik niet doen. Maar het origineel is niet van Aretha. Het is van een meneer. Die bracht het 2 jaar eerder uit. En dat is namelijk ook geen kleintje hoor. Otis Redding. Oh. Ja, in het origineel van Otis Redding is het nummer geen feministisch statement. Maar een traditioneel lied over de rolverdeling van die tijd. We hebben het over 1965. Ik was er net niet bij. Nee. Otis zingt vanuit het perspectief van een hardwerkende man die de hele dag zwoegt om geld thuis te brengen. Het enige wat hij van zijn vrouw vraagt als hij thuis komt is een klein beetje waardering en respect. All I'm asking is for a little respect when I come home. Het is een smeekbede van een vermoeide man eerder dan een krachtige eis. Ja, hij scoorde er in 1965 een bescheiden hit mee in de Amerikaanse R&B-lijsten. Maar dat succes werd overschaduwd toen Aretha Franklin het nummer 2 jaar later, 1967, volledig binnenstebuiten keerde. Zij veranderde het in een volkslied voor vrouwenrechten en de burgerrechtenbeweging. Ja. Let op, toen ze in 1967 het nummer van Otis opnam, veranderde ze niet in een zomaar cover. Nee, zij herdefinieerde het volledig. Haar versie werd een wereldwijd symbool voor zowel de feministische golf als de burgerrechtenbeweging, de Civil Rights Movement, in de Verenigde Staten.
1: Wauw.
0: Nou, ze veranderde de textuele dynamiek volledig door het vanuit het perspectief van een vrouw te zingen. Waar Otis Redding zong over een man die thuis kwam en respect eiste voor het geld dat hij binnenbracht, zong zij het als een sterke, onafhankelijke vrouw die haar eigen geld verdiende. De boodschap verschoof van geef me respect als ik thuis kom naar ik breng mijn eigen geld in, dus jij hebt mij te respecteren als je hier bent. Ja.
1: Wat een baddie.
0: Zeker weten. En ze is helaas niet meer onder ons, Aretha, nee. Maar damn, wat een vrouw en wat een stem. R-E-S-P-E-C-T. Juist.

0: is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Wat is het nutteloze feitje van vandaag?
2: Ja, we gaan het hebben over eten.
1: Oh, ja. Ik ben dol op eten.
2: Ik ben ook dol op eten, dus dat komt goed uit. Maar ben je dan ook dol op selderij?
1: Dat is geen eten.
2: Nee.
1: Sorry, selderij is garnering. Is garnering op een slaatje, is iets wat drijft in de groentesoep.
2: Ja, ik ben er persoonlijk niet heel erg fan van. Maar ik heb wel een leuk feitje over selderij.
1: Vertel.
2: Selderij eten kost je lichaam namelijk meer calorieën om te kauwen en te verteren dan de stengel zelf aan energie bevat. Het is een van de weinige voedingsmiddelen met negatieve calorieën.
1: Dus als ik wil afvallen, moet ik alleen maar op van die stengels gaan lopen kauwen?
2: Ja, dat denk ik, ja.
1: Ik blijf wel gewoon dik. Ik vind het goed.
2: Ik weet dus niet of ik nu aan selderij zit te denken, want ik vind selderij...
1: Ja, dat is die geribbelde... Je hebt zo'n half rondje, geribbelde... Ja. En bovenaan zit dan een plukkie wat je door de soep moet gooien. En ze snijden hem vaak in... Ik heb wel gezien, ooit, en dit werkt dan vast weer niet zo... Dat iemand een selderij zo'n stukje had afgesneden van ongeveer 5 centimeter... en dat gevuld had met roomkaas met kruiden.
2: Hmm.
1: Dan lijkt hij me best lekker.
2: Ja, door de roomkaas met kruiden.
1: Maar dan is de negatieve calorieën...
2: Dan is dat weg. Nee, ja. Mijn moeder heeft het volgens mij ooit gegeten. Toen waren we bij een restaurant en toen kreeg ze het met blauwe kaassaus.
1: Hmm.
2: Maar ja, ik zei ook tegen mijn moeder, lijkt wel een konijn. Het is gewoon konijnen voor als je het eten. Ja, een soort wortels.
1: Maar dan
2: wortels
1: anders.
2: Vind ik dan op zich nog wel lekker, maar een selderij. Ja, maar ja, voor de mensen, als ik me afvraag waarom ik niet afval, dan moet ik misschien beginnen aan de selderijtjes. Ja. Maar wat een leuk feitje weer.
1: Nou echt, hier heb je weer precies niks aan. Waar je wel wat aan hebt, is een lekker liedje van The Cranberries.
2: Oeh.
1: Ook lekker trouwens.
2: Nou. Ja.

0: Becky Hill die zich hardop afvraagt... What do I have to do? Nou, wat je moet doen is lekker blijven luisteren. Want we zijn al aan het einde van het eerste uur van Vallen en Opstaan geraakt. Maar er is nog een heel uur voor je in de toekomst. Ja. Na het journaal. Mm-hmm. En dat openen we met de powerplaat van deze week.
1: Ja.
0: Die hebben jullie vorige week allemaal naar de nummer 1 gestemd.
1: Zeker.
0: Goed gedaan.
1: Goed, trots op jullie, trots op jullie.
0: Precies. Dat betekent ook dat er 3 nieuwe kanshebbers zijn om powerplaat te worden van volgende week. En daar kun jij op stemmen. En hoe dat werkt?
1: Dat horen jullie zo.
0: Tot zo.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de dag van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. Het auditteam Voetbal en Veiligheid adviseert om vuurwerk in stadions beter tegen te gaan door verbeterde toegangscontroles met scanpoorten, handscanners en slimme camera's. Ook betere controle van personeel, leveranciers en stadionruimtes kan helpen. Het team constateert dat een plan uit 2018 onvoldoende is uitgevoerd en partijen elkaar onvoldoende aanspraken. Een tornado trof een dorp in Zuid-Frankrijk waarbij 26 mensen gewond raakten en 5 naar het ziekenhuis moesten. 2 mensen worden nog vermist onder het puin van hun huis. 100 huizen in het dorp Omas zijn getroffen en opvangcentra zijn ingericht daar. Het noodweer zorgde voor stroomuitval bij duizenden huishoudens en verstoorde ook het luchtverkeer. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn een paar grote knelpunten door ongelukken. Er staat op de Nederlandse wegen nu ruim 260 kilometer file. Op de A2 bijvoorbeeld Maastricht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide. Inmiddels is de weg weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam bergen ze ook een auto na een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Dan nog de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar is de spitsstrook dicht en dat zorgt voor 30 minuten vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je dag begint pas echt als je luistert naar Vallen en Opstaan in de ochtend. Op Girl Power Radio.
4: Dit is de powerplaat van deze week.

0: De powerplaat van deze week, vorige week door jullie naar de nummer 1 gestemd. Super.
1: Ja.
0: Dat betekent dat we 3 nieuwe kanshebbers hebben voor volgende week.
1: Zeker.
0: En Robin, wat wij gaan doen vandaag. Ja. Luister en huiver.
1: Ik zit er klaar voor.
0: Pak een bloknootje en een pen.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ik ga het even pakken.
0: Of je kan even op je telefoon je notes opengooien.
1: Ja, ik heb pen en papier hoor.
0: Helemaal lekker. We gaan namelijk achter elkaar die 3 nieuwe kanshebbers draaien. Zomaar.
1: Ja.
0: Jij gaat meeschrijven welke je het lekkerst vindt.
1: Ja.
0: En daarna ga je stemmen. En om dat goed te kunnen doen, moeten ze ook nog even iets anders doen.
1: Ja, vergeet namelijk niet, als je dat nog niet gedaan hebt natuurlijk, de Girl Power Radio app te downloaden.
0: Die is gratis.
1: Die is gratis. En daarin is alles geregeld. Je kan overal waar je bent radio luisteren. Er is zo'n knopje dat je lekker met ons kan chatten in de studio. En een apart knopje voor powerplaat, waar je gewoon lekker op jouw favorietje kan stemmen.
0: Ja. Maar daarover straks meer. Nu eerst de 3 kanshebbers voor volgende week.
2: Kanshebber nummer 1.

0: Dat was kanshebber nummer 3 om powerplaat te worden van volgende week. Ja, en hoe moeten de mensen nou stemmen, Robin?
1: Als jullie je bloknootje hebben met jullie aantekeningetjes, dan is het heel belangrijk om of naar de Girl Power Radio app te gaan of naar de website www.girlpowerradio.nl. Daar kunnen jullie op het knopje powerplaat klikken en daar staan ze alle drie. En dan kan je gewoon je favorietje aanklikken.
0: Zeker. En zo simpel. Morgen vanaf 10 uur kun je ook stemmen op de Facebook en Insta stories.
1: Ja, dat is leuk voor ons. We hebben een beetje een inkijkje in hoe het ervoor staat of we campagne moeten voeren.
0: We gaan het meemaken.
1: Ja.
0: Nou, spannend. Dan is het nu tijd voor een cadeautje aan onszelf. Een zin in een plaatje. En na al dit powerplaat geweld was ik wel toe aan iets rustigs. En ik dacht, we gaan richting Arrested Development met People Every Day.
1: Wow.
0: Ja, zin in.
1: Ja.
0: Nou, iedere dag mensen.
1: Daar gaan we.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment veroorzaken ongelukken files 250 kilometer in totaal op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A16 richting Breda. Daar rijd je de file in tussen Rotterdam-Feyenoord en de Drechttunnel. Komt door een ongeval. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging is 15 minuten. Dan de A28 richting Groningen, want ook tussen de wijk en knooppunt Hogeveen is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op een kwartier vertraging. Dan de A50 Apeldoorn richting Arnhem, een afgesloten spitsstrook tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Dat veroorzaakt een flinke file van 16 kilometer met 50 minuten vertraging. De A348 Doesburg richting Arnhem, een ongeval tussen Reden en knooppunt Velperbroek. Dat zorgt ervoor dat je 30 minuten vertraging oploopt. Tot slot nog de N242 Middenmeer richting Alkmaar, want ook weer een ongeval tussen Noord-Scharwoude en Sint Pancras doet er hier 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Call Me Loop met rosé. Ik ben niet zo van de rosé, jij?
1: Nou.
0: Ja, jij wel?
1: Nou,
0: nou, wel rosé,
1: die gaat er soms wel in.
0: Oeh, ik vind het toch een beetje
2: nee.
0: Wat ik niet nee vind, is dat het tijd is voor de artiest spotlight. Elke week zetten wij een vrouwelijke artiest in de spotlight. En deze keer is het er eentje uit de familie Cyrus.
1: Ja.
0: Maar niet Miley.
1: Ja, Noah.
0: Nee. Ja. Ja, Noah Cyrus is Amerikaanse zangeres en songwriter die erin is geslaagd om uit de reusachtige schaduw van haar beroemde familie te stappen. Dat is lastig. Hoewel ze het jongere zusje is van Miley Cyrus en de dochter van Billy Ray Cyrus, heeft ze een heel eigen artistieke identiteit opgebouwd. Ze begon haar carrière in de pop- en elektronische hoek, maar maakte de laatste jaren diepe indruk met indie pop, folk en alt country.
1: Ik moet je dus heel eerlijk zeggen dat ik zowel Billy Ray als Miley allebei ken. En ook Noah ken. En gewoon die link nooit gelegd heeft. Dus jij zegt het nu. En ik denk, dat is eigenlijk best wel logisch.
0: Dit is familie. Ja. Familie. Ja, Noah debuteerde eind 2016 op 16-jarige leeftijd met de single Make Me Cry. Een eigenzinnige R&B pop samenwerking met producer Labyrinth. Of Labyrinth, daar is hij weer. Labyrinth. Die meteen een wereldwijde hit werd. In deze periode experimenteerde ze volop met dancemuziek en electropop. Haar zangstem was onder andere te horen op de mega-hit All Falls Down van Alan Walker uit 2017. Toen was zij zelf dus pas 17. En ze werkte samen met artiesten als Marshmello en XXXTentacion. Ja, de echte artistieke ommekeer kwam met de release van haar single July in 2019. Deze mooie akoestische folksong liet een veel volwassener, kwetsbaarder geluid horen. Het nummer werd een lekkere streaminghit. 1,3 miljard keer gestreamd
1: zo
0: op Spotify.
1: Dan.
0: Holy moly. En het leverde haar later een remix op met soulzanger Leon Bridges. Mede dankzij dit succes werd ze in 2021 genomineerd voor de Grammy Awards voor Best New Artist. En toen was ze eigenlijk al niet nieuw meer, hè? Maar goed.
1: Nee.
0: Met haar veelgeprezen debuutalbum The Hardest Part uit 2022 en haar tweede studioalbum I Want My Loved Ones To Go With Me uit 2025, vorig jaar dus, heeft ze haar definitieve sound gevonden. Ze combineert haar rauwe, rokerige stem met organische instrumenten zoals de banjo, pedalsteel en cello zelfs.
1: Hey. Oh.
0: Nooit niks mis met cello.
1: Hey, dus, ken het liedje al.
0: Ja, we gaan nu luisteren naar July van Noah, familie van dus Cyrus.

0: de Pointer Sisters met Dare Me Now. Het is tijd voor de drie van vandaag, Robin.
1: Nou, yay!
0: Ja, drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je niet zo ongelooflijk veel aan hebt. Ja. Maar ja, tenzij je zometeen bij het koffiezetapparaat staat.
1: Kijk, en tenzij je zoals ik gewoon heel graag grappig wil zijn en eigenlijk geen humor hebt, dan is dit het perfecte segment voor jou. Dat je gewoon grapjes van andere mensen kan stelen.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Wauw.
1: Vertel.
0: Nou, we gaan naar... en dit is wel mooi. IJsjes. Want in de zomer worden veel ijsjes gegeten.
1: Ik
0: en ik heb allemaal ijsjesweetjes voor je vandaag.
1: Okay.
0: Een bijzondere. In Amerika is de maand juli officieel de nationale ijsmaand. En dan hebben we het niet over ijs van sneeuw en ijs. Maar ijsjes als in ice cream.
1: Okay.
0: En dat komt door ex-president en inmiddels niet meer onder ons, Ronald Reagan.
1: Mm-hmm.
0: Die in de jaren 80 president was van Amerika. En die was dol op ijs. En die dacht, een van de dingen die ik doe als president is niet wereldvrede stichten, maar jullie uitroepen tot de maand van het ijs.
1: Ja, maar je kan maar prioriteit hebben.
0: Nee, zijn prio was ijsmaand. En sindsdien is het nationale ijsmaand
1: maar
0: daar.
1: Maar doen ze daar ook iets speciaals mee?
0: Ja, lekker veel ijsjes eten. Ja, lekker veel alles in de korting, alles in de ramps.
1: Oh, nou, dus dan weet ik wel waar ik heen moet.
0: Ja.
1: Precies. Nou,
0: we gaan naar het volgende ijsweetje. Welke smaak denk jij dat er het meest gekozen wordt op warme dagen? Daar is onderzoek naar gedaan.
1: Oké, dus het is niet in het algemeen.
0: Nee, op een warme dag, welke smaak wordt er dan het meest gekozen?
1: Oké, ik neem jullie even mee in mijn krakende brein.
0: Mm-hmm, ik hoor het.
1: Ik zou dan niet gaan voor een te harde smaak, als in een te sterk iets.
0: Mm-hmm.
1: Ik zou gaan voor iets sappig, luchtig, fris.
0: Mm-hmm.
1: Zit ik in de goede richting?
0: Mm-hmm.
1: Nou,
0: maar ga door.
1: Ik zou dan denk ik gaan voor citroen of aardbei.
0: Helaas.
1: Nou.
0: Het wereldwijd meest gekozen ijssmaakje op warme dagen is badaboom, chocola.
1: Wat?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja ik ben daar een van, dus ik ben niet verbaasd. Maar ik...
1: Ja, op zich, ijs is natuurlijk al wel koud. Maar ik dacht wel dat er meer een verband zou zitten tussen sap.
0: Snap je wat dacht ik ook. Ja, ik zou aan sorbet denken, maar nee.
1: Maar weet je wat ik me dus afvraag? We hadden laatst hadden wij ook een feitje over bij het warm weer drinken mensen warme chocomel.
0: Mm-hmm.
1: Is er iets met chocola dan?
0: Ja.
1: Want nu is het met chocoladeijs.
0: Is er iets wat...
1: Is er iets met chocola...
0: Waardoor we denken dat we afkoelen.
1: Is er verband met chocola en afkoelen met de hitte?
0: Hmm. Ga jij dat eens even googlen?
1: Ik ga dat even googlen.
0: Dan ga ik je vertellen over het laatste ijsfeitje van vandaag.
1: Oké.
0: Het grootste schep ijsje ooit. En dan dat is dus bolletjes op bolletjes op bolletjes op bolletjes.
1: Oké.
0: Hoe hoog was het grootste schep ijsje ooit? Doe jij eens even een gooi. Terwijl je aan het googelen bent.
1: Bolletje. 1, 2, 3. Hoeveel zou ik er kunnen? En dan zijn er mensen die het vast beter kunnen dan ik. 11 bolletjes.
0: En dan is een bolletje 3 centimeter ongeveer, misschien in een doorsnee.
1: Dus 4, laten we voor 4. 4 centimeter. Dus dan kom je uit op 44 centimeter.
0: Het grootste schepijsje ooit, het hoogste schepijsje ooit, was 2,81 meter hoog.
1: Wat?
0: Ja.
1: Holy ice cream.
0: Ja.
1: Wat?
0: Ja.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb een beetje een teleurstellende mededeling.
0: Er is geen verband tussen chocola.
1: Er is een direct verband. Dus ik dacht...
0: Yes!
1: Er staat er... Hoe je chocolade laat afkoelen bepaalt of het hard wordt, mooie glanst en een lekkere knak krijgt. Ik kom hier ooit nog wel op terug.
0: Ja, we komen hier ooit nog eens op terug. Ooit. Dit waren de drie nutteloze feitjes van vandaag.
1: Ja.
0: Doe ermee wat je wil. Ze mogen ook in het haardvuur.
1: Ja.
0: We hebben ons best gedaan. Ja, tot zover de ijsweetjes op deze dinsdag 25 augustus. Sorry, dinsdag is 25. Hè.
1: Ja.
0: Nou, ik denk dat het tijd is voor muziek. Dat gaat, ja toch? Gezellig.
1: Ik denk het ook, 100%.

0: Diana Ross en The Boss zijn wij aangeland aan het einde van deze aflevering van Vallen en Opstaan.
1: Wow!
0: Ja, het vloog voorbij. Ik heb 2 keer met mijn ogen geknipperd.
1: Ja.
0: Ik heb mijn ijsje nog niet eens op. Maar ja, hij is dan ook 2,81 meter hoog. Dus dat scheelt misschien. Oh. Oh. Ja. Wauw. Ik hoop dat jullie vandaag een heerlijke dag met veel ijs tegemoet gaan. Of niet als je er niet van houdt. Dat kan natuurlijk ook.
1: Ik haal het gemiddelde wel omhoog.
0: Goed zo. Ik ben blij dat jij je druk maakt over de mensheid.
1: Ja.
0: En dan is het toch tijd om tegen jullie te zeggen. Heb een heerlijke dag.
1: Ja.
0: Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst.
1: Voor je omgeving en jezelf.
0: Precies.
1: Wauwie.
0: Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren 2 VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor reizigers die drukke treinen in de spits willen mijden. Vooral op dinsdag en donderdagochtend heeft de NS last van een hyperspits binnen een uur. Door spreiding kunnen meer reizigers zitten. Directeur Tijmen Voet zegt dat een klein percentage reizigers al verschil maakt. De kaartjes zijn een dag van tevoren te kopen. In de nacht van zondag op maandag viel er in Kensof, een Haïtiaanse stad bij Port-au-Prince, zeker 30 doden door bendegeweld. Mensenrechtenorganisatie RNDDH schat 30 tot 40 doden en 15 tot 20 gewonden. Het geweld begon zondagavond. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 200 kilometer file op de Nederlandse wegen, onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 3 kwartier. Je hebt 50 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem. Ook daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Inmiddels is de weg daar wel weer vrij. Tot slot nog de A348 Doesburg richting Arnhem. Een ongeval tussen Reden en knooppunt Velperbroek veroorzaakt 45 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren twee VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De fraudehelpdesk waarschuwt voor valse e-mails, zogenaamd van Ideal Wero NL. Ontvangers krijgen nepmail met de belofte van geld terug als ze hun identiteit bevestigen via een link. De verificatie zou deze week moeten gebeuren en de volgende werkdag zou het geld terugkomen. De organisatie raadt aan de mail te verwijderen. In de eerste helft van 2026 verwelkomde Sint Maarten 1,5 miljoen toeristen, een stijging van zo'n 16% vergeleken met dezelfde periode in 2025, toen 1,3 miljoen bezoekers kwamen. Van deze bezoekers arriveerden ruim 560.000 per vliegtuig en zo'n 990.000 per cruiseschip. Het vliegtuigtoerisme groeide het sterkst met 21,4%. Een groeiend aantal gemeenten runt zelf een AZC om inwoners er meer bij te betrekken. Inmiddels zijn het er al 16 gemeentes. Het COA blijft de betaler en eindverantwoordelijke. Gemeente Oss geldt als lichtend voorbeeld. Veel gemeenten worstelen met de spreidingswet door locatie, omvang, duur en weerstand onder de bevolking. In Zuid-Soedan zijn gisteren twee VN-blauwhelmen uit Ethiopië gedood in een hinderlaag tijdens een patrouille in de staat Jonglei. Ook raakten 7 anderen gewond. 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 ambtenaren. Sinds begin dit jaar zijn 9 blauwhelmen gedood door milities. VN-secretaris Guterres veroordeelt de aanval en roept op tot onderzoek. En dan het weer tot slot. Vanochtend schijnt de zon overal en drijft ook in het uiterste zuiden wat sluierbewolking binnen. Het blijft gedurende de ochtend wel overal droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie kan geen oorzaak vaststellen van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in nieuwjaarsnacht verwoestte. Het onderzoek naar strafbare feiten of vuurwerk leverde niets op door het ontbreken van forensische sporen. Buurtbewoners zijn gehoord, beeldmateriaal is bestudeerd en tips over brandstichting zijn ook nagegaan. Zonder tactische sporen houdt het onderzoek op. Natuurgebied De Zeezuiper bij Berg op Zoom is voor het eerst sinds 1300 volledig drooggevallen. Boswachter Erik de Jonge spreekt van een ongekende situatie. Vissen liggen dood op de bodem, tussen de 60% en 80% van de heide is verdord en bomen verliezen al hun bladeren door hittestress, normaal pas vanaf september. Uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat de helft van de kinderen tussen de 10 en 15 jaar nare berichten ziet op social media, maar dit thuis verzwijgt uit schaamte of angst. Staatssecretaris Aarts lanceert daarom een campagne met tips voor ouders om openlijk met kinderen hierover te praten. Het aantal schepen dat maandag door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 vaartuigen, een gastanker en een olietanker. En dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen, terwijl Amerika nieuwe sancties aankondigde. Het weer, tot slot. Vanmiddag breidt de sluierbewolking zich uit tot aan de grote rivieren, terwijl het elders in het land zonnig blijft. In Zuid-Limburg is er kans op een lokale bui. En het wordt een warme middag. Op grote schaal kan het zo'n 24 tot 26 graden worden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de vijfde aanval op de fabriek dit jaar zijn. Vanaf april 2028 wil spoorwegbedrijf European Sleeper een nachttrein laten rijden van Brussel en Amsterdam naar Kopenhagen en Malmö. Daarmee komt er na jaren mogelijk weer een directe verbinding met Scandinavië. De trein zou rond 7 uur 's avonds vertrekken en de volgende ochtend rond 10 uur aankomen. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. En het aantal schepen dat gisteren door de straat van Hormuz voer daalde naar het laagste niveau sinds begin mei. Slechts 2 voertuigen, een gastanker en een olietanker. Dat ligt ver onder het gemiddelde van 14 schepen per dag in de afgelopen 10 dagen. Iran plaatste 45 tankers op een zwarte lijst wegens schending van doorvaartregels en dreigde met maatregelen. Terwijl ook de VS nieuwe sancties aankondigde. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De meeste Duitse scholieren die gisteren betrokken waren bij een busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis. De bus botste tegen een bestelbus en belandde op de andere weghelft. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. 2 leerlingen brachten daar de nacht door. De scholieren krijgen zo nodig psychologische hulp. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam in de nieuwjaarsnacht verwoestte, blijft onduidelijk. De politie onderzocht onder meer brandstichting en vuurwerk, maar vond geen bewijs. Veel forensische sporen gingen verloren in de brand, waardoor het onderzoek is vastgelopen. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Op 4 augustus werden bij vliegveld Leipzig-Halle twee drones aangetroffen, waarvan één met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en één die vermoedelijk een DHL-vliegtuig raakte. Op 14 augustus is een derde drone met explosieven gevonden. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er bewijs is waarmee binnenkort de daders kunnen worden onthuld. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. De wachttijd bij de beveiliging op Schiphol is vandaag tijdelijk flink opgelopen door werkonderbrekingen van beveiligers. Digitale borden gaven een wachttijd van een uur aan, maar volgens Schiphol was dat in werkelijkheid gemiddeld 20 minuten. Morgen volgen nog 5 werkonderbrekingen. Beveiligers protesteren hiermee tegen de hoge werkdruk. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. De afgelopen nacht heeft er een grote brand gewoed in de Afipski-olieraffinaderij in het zuiden van Rusland. Volgens Russische Telegram-kanalen werd de raffinaderij getroffen door een Oekraïense droneaanval. Op sociale media circuleren beelden van de brand. Het zou de 5e aanval op de fabriek dit jaar zijn. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De ondernemingsraad van Volkswagen en de Duitse deelstaat Neder-Sachsen werken aan een alternatief plan voor de reorganisatie van het autobedrijf. Ze willen dat begin september presenteren. Het plan van de directie voorziet mogelijk in 50.000 extra ontslagen en sluiting van fabrieken. Die plannen zorgen voor grote verdeeldheid binnen Volkswagen. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïens vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. Op 14 augustus werd een 3e drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Opnieuw is er ingebroken in een brandweerkazerne, dit keer in Benthuizen in Zuid-Holland. De inbrekers gooiden een ruit in en namen spullen mee. Dit jaar zijn al zeker 60 brandweerkazernes doelwit geweest van een inbraak of poging daartoe. Daarbij wordt geregeld duur reddingsgereedschap gestolen dat criminelen gebruiken bij andere inbraken. Het weer dan, zonnig en droog met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg, vooral veel vertraging in de buurt van Utrecht. Onder andere door een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf Bilthoven is de vertraging ruim 1 uur. Daardoor ook file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ook 35 minuten op onthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot is de vertraging 20 minuten door een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. En heel veel vertraging bij de Noordtunnel op de A15 Gorkum-Rotterdam. Vanaf Hardingsveld-Giessendam tot Alblasserdam is de vertraging ruim 1 uur. De Noordtunnel was namelijk even dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken. Ra, ra.

0: A Bad Romance.
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Welkom op deze doldwaze dinsdag. Mijn naam is Hugo en welkom bij Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma. Zoals je net al hoorde, we gaan tot 6 uur heel veel goede muziek voor jou draaien. We gaan ook weer even terug in de tijd met een zomerhit van toen. En uiteraard even de powerplaten met je doornemen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erbij zit op deze dinsdagmiddag. Laat het even weten via 0634606464. En dan kun je gelijk even een plaatje aanvragen als je dat leuk vindt. Degene die je in ieder geval niet hoeft aan te vragen is Lost Frequencies met Rise. Want die hoor je nu al.

0: Nog 27 dagen en dan is dit nummer een beetje outdated. Summer Nights, John Travolta en Olivia Newton-John.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En arachnofobe, eventjes opgelet. Ik ga het even hebben over jullie achtpotige vrienden. Maar ik ga je juist even vertellen dat je niet per se bang hoeft te zijn. Tenminste voor één specifieke soort, namelijk de valse wolfspin. Op TikTok gaan namelijk allemaal video's rond van mensen die doodsbange berichten plaatsen. Oh, de valse wolfspin is in Nederland en hij kan heel hard bijten en hij hangt in een web boven je gezicht en bla bla bla bla bla. Maar eigenlijk is dat allemaal niet zo heel goed waar. Ja, hij is in Nederland en hij gaat voorlopig ook niet meer weg, want hij vindt het hier heerlijk. Klimaatverandering en dat soort zooi. Maar hij kan ook wel een beetje bijten, dat klopt. Maar dat kunnen andere spinnen ook. En hij kan helemaal geen web maken, dus hij zal niet 's ochtends vroeg boven je gezicht hangen. Verder, zei Jensen Noordijk, spinnendeskundige, dat je eigenlijk überhaupt niet zo bang hoeft te zijn, ook al klinkt hij misschien heel eng. Hij zei eerder tegen het Jeugdjournaal dit en ik dacht, nou, dat vind ik wel mooi om dit er weer eventjes bij te halen.
2: Ja, de valse wolfspin klinkt een beetje eng en dat komt ook door de naam, valse wolfspin. Hij lijkt op een wolfspin, maar is het niet. En wij biologen zeggen dan, is het een valse wolfspin? Hij is niet vals, hij is niet gevaarlijk, hij is niet agressief. Hij kan alleen heel af en toe, als je hem pakt, dan bijt.
0: Dus gewoon niet met je blote handen dat beest vastgrijpen. Nou moet ik zeggen dat ik me afvraag of er mensen zijn die dat überhaupt doen bij spinnen. Maar wat moet je dan toch doen als je met klotsende oksels en trillende klauwen zo'n achtpoter tegenkomt en je helemaal verstijft van angst? Nou, vooral rustig blijven.
2: Als je heel rustig bent bij spinnen, zijn ze ook rustig. Dan kun je er gewoon heel rustig een glaasje overheen zetten en een papiertje eronder. En dan zet je erin de tent.
0: En als je dan toch tegen alle verwachtingen in gebeten wordt, dan hoop ik dat je verandert in een superheld die tussen de gebouwen door kan vliegen en boeven vangt.

0: Fucking perfect. Weet je wat fucking perfect is? De zomer.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: Want elke keer in de zomer komen er van die heerlijke tracks uit. Echt zo'n zomerplaat waarvan de zon gaat schijnen en de ijsblokjes in je glas smelten. Ja, die van dit jaar, die kennen we wel, dat is Die Die. Maar wat was die van veel eerder? Ja, daar gaan we achter komen in dit item. Ik ga je namelijk aan het rad wat hier naast mij staat een goede zwengel geven. Dan gaan we terug in de tijd. Zo ver terug, het zou zelfs 1945 kunnen zijn. Want alle tracks van 1945 tot 2025 heb ik voor je verzameld. En één daarvan, die gaan we vandaag draaien. De afgelopen dagen hebben we er al heel veel gedraaid. En ik ben heel erg benieuwd waar we vandaag gaan terechtkomen. Ik geef gewoon een zwingel en dan gaan we kijken waar we uitkomen. Zo, we gaan ver. Oh, ik ben heel benieuwd. 1949. Ja, toen kwam het land weer een beetje op gang, Nederland. Het was namelijk 4 jaar na de oorlog en de NAVO werd toen opgericht. Want zo'n oorlog als we hebben gehad, nooit meer. Nou, dat blijkt. Verder is het weer voor het eerst dat de Telegraaf zelf weer de eigen persen in gebruik neemt na de bezetting van de Duitsers. En in Arnhem rijdt de eerste trolleybus. Ja, je weet wel, zo'n bus met een soort kledinghanger erboven die aan een stroomdraad vastzit om die bus van energie te voorzien. Nou, dat gebeurde allemaal in 1949. En Monroe kwam met een track. En dat was de zomerplaat van dat jaar. Riders in the Sky heet het. Het klinkt heel erg oud. Ja, het is ook heel erg oud. Maar dat geeft je wel een beetje een beeld van toen. 1949 dus, de zomerplaat

zomerplaat van 1949. Riders in the Sky van Vaughn Monroe. En ik zal je beloven dat we niet meer zo ver terug in de tijd gaan. Tenminste, de muziekkwaliteit is tegenwoordig toch wel echt veel verbeterd. Want deze van Portugal, The Man, ja, had ook zomaar een zomerplaat kunnen zijn. Is het niet dat hij niet in de zomer uitkwam.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de weg en er zijn ook veel ongelukken gebeurd. Bij elkaar staat er nu ruim 300 kilometer file. Onder andere veel vertragingen in Noord-Holland. Op de A7 van Zaanstad naar Hoorn is een ongeluk gebeurd bij Purmerend. De linker rijstrook is dicht. Vanaf Zaandam is de vertraging 3 kwartier. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar ook een ongeluk bij Akersloot. Daar is de linker rijstrook dicht en de vertraging vanaf knooppunt Velzen 1 uur. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file bij Rotterdam Centrum. Ongeveer 1 kwartier extra reistijd door een auto met pech. En verder een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunetten. Er zijn er 3 rijstroken dicht. Vanaf Beeldhoven is de vertraging 25 minuten. En het loopt daardoor ook vast op de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht. Daar ook 35 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraan.

Where is the love? Nou, zeker weten hier op deze zender bij Achteraansluiten tot 6 uur op Girl Power Radio. Mijn naam is Hugo en ik maak jouw dag nog beter, nog fijner en nog lekkerder dan die misschien al is. Zometeen ga ik de powerplaat kanshebbers even met je doornemen en het is weer moeilijk hoor. En jij kan stemmen en jij bepaalt welke wij volgende week de hele week gaan draaien. Eerst maar eens even Even Gwen Stefani aan het woord laten. Let me blow your mind.

0: plaat van deze week hoorde je. En dan gaan we die van volgende week eventjes met je doornemen.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Tenminste, dat wil zeggen de kanshebbers. Want welke het uiteindelijk wordt, dat bepaal jij. Drie kanshebbers waar jij op kan stemmen. Via de website www.girlpowerradio.nl. Jij bepaalt wat wij volgende week de hele week heel veel gaan draaien op deze zender. Dus zorg er maar voor dat je stemt. Want dan weet je zeker dat het leuke muziek is. Ik draai ze alle drie achter elkaar. Hou je notitieboekje erbij. Geef ze cijfers. Kwalificeer ze. Je mag ook elke dag een andere bovenaan zetten. Dat is geen enkel probleem. Maar je mag wel maar één keer stemmen. Dus denk er goed over na. Je hebt nog tot donderdagmiddag 6 uur. En dan wie weet wordt dit wel de nieuwe powerplaat.
1: Kanshebber nummer 1.

0: Eiffel de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. Nadat gisteren het lichaam van een 5-jarig jongetje werd gevonden in België, lijkt nu ook zijn vader te zijn gevonden. Beiden waren sinds eind juni vermist. De stoffelijke overschotten werden langs dezelfde weg in de provincie Namen gevonden. De Belgische politie moet hun identiteit nog officieel bevestigen. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. De Duitse bondskanselier Merz heeft gezegd dat er DNA-bewijs is waarmee binnenkort kan worden onthuld wie verantwoordelijk is voor de plaatsing van drones bij vliegveld Leipzig-Halle. Begin augustus werden daar 2 drones aangetroffen, waarvan 1 met explosieven bij een Oekraïns vrachtvliegtuig en raakte er vermoedelijk 1 een DHL-vliegtuig. Op 14 augustus werd 1/3 drone met explosieven gevonden. Veiligheidsdiensten vermoeden Russische betrokkenheid. Het weer dan, zonnig en droog, met alleen in het oosten en in Limburg wat bewolking. Er staat een matige oostenwind. Op het IJsselmeer en de Wadden is de wind matig tot vrij krachtig. De maximumtemperatuur vanmiddag ligt tussen 21 en 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een drukke avondspits met de meeste vertraging in Noord-Holland en bij Utrecht. Onder andere op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend 1/2 uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Het is daardoor ook heel druk op de A22. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein 25 minuten oponthoud door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen 20 minuten vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht. Daar hangt namelijk een tak boven de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoei.

0: Wat we de komende uur nog zeker voor je gaan draaien.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
0: Music natuurlijk. Ja, zeker. We hebben tot 6 uur draai ik nog fantastische tracks voor je. Maar onder een zeikplaats die we zo meteen met je gaan doornemen. Ik heb er weer eentje gevonden hoor. Oh, dat is wel weer echt een zeikplaat hoor. Verder ga ik je een cocktail voorschotelen. En vandaag is dat een hele leuke combinatie. Ik zou zeggen, ik word daar nu al helemaal vrolijk van. En er komt nog veel meer goede muziek aan. Tom Cochrane komt er zo meteen aan. Take That is er ook voor je onderweg. En A Coldplay. Maar nu eerst Tim Burke, Bromance.

0: Nou zullen er mensen zijn die dit een ongelofelijke zeikplaat vinden. Nou, voor die mensen heb ik een boodschap. Wacht maar, ik heb er nu pas eentje voor je.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Want deze hele zomer breng ik iedere dag zeikplaten ten gehoren. Een plaat waarin gezeken wordt, een plaat die over zeik gaat of waardoor er veel gezeken werd. Vandaag is er eentje van de laatste categorie. Het is van Prince. En wellicht ken je dit verhaal wel. En ken je dit nummer ook al wel. Maar ik vind het een gouden nummer. Tipper Gore was de vrouw van Al Gore. En die had voor haar 11-jarige dochter een album gekocht van Prince. En op dat album stond Darling Nikki. Nou, toen haar 11-jarige dochter heel onschuldig deze plaat ging luisteren, schrok Tipper Gore zich helemaal wezenloos. Want het is het is best wel gewoon een beetje grof. Nou, luister zo maar eens naar de tekst. De muziekindustrie stond echt enorm te stijgen en te springen. En iedereen vond er wat van. Prince, deze teksten kun je niet maken. Er kwam zelfs een parental advisory, oftewel een... Ja, wat we nu kennen als de kijkwijzer, maar dan voor muziek, voor expliciete content. Er waren stickers die je op je album moest plakken als er expliciete content in te luisteren was. Nou, dat kwam dus allemaal door Prince, door deze track, Darling Nikki. En daarom is hij vandaag ook de zeikplaat.
2: Dit is de Girl Power Zeikplaat.

0: Life is a Highway, Tom Cochrane. En je weet het, hè. Don't drink and drive. Althans, er is één cocktail. En die kun je gewoon prima nuttigen op het moment dat je achter het stuur zit.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
0: En dat is de cocktail die ik jou al de hele zomer voorschotel. Een muzikale cocktail, een stimulerende drank, bestaande uit geestrijke dranken van welke soort dan ook. Suiker, water en bitters, maar dan muzikaal gezien. De hele maand augustus mix ik allemaal ingrediënten voor je, zodat jij die lekker kunt nuttigen als je achter het stuur zit, zonder je schuldig te voelen of anderen in het gevaar te brengen. Ja, en een cocktail van vandaag, de muzikale cocktail van vandaag, die heeft ook weer twee fantastische ingrediënten, namelijk Ariana Grande en Pharrell Williams. Het heet The Happy Way. Ja, en dat klinkt natuurlijk al fantastisch. Dat is de cocktail waar je blij van wordt. Twee fantastische muzikanten die vrolijkheid ten top zijn. En je hoort ze hier nu bij mij, hierbij achteraan sluiten op Girl Power Radio, jouw muzikale cocktail.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met veel ongelukken. Onder andere veel vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht bij knooppunt De Hocht nu. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Batadorp is de vertraging ruim een kwartier. Op de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend-Zuid 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer is de weg ook weer vrij na een ongeluk. Maar er staat een hele lange file tussen Haarlem en knooppunt Kooimeer. De vertraging is daar ongeveer een uur. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander. En dat komt omdat de Rottermeren-tunnel in de A16 in beide richtingen dicht is door een technische storing. Verkeer tussen Den Haag en Rotterdam kan omrijden over de A20 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.

0: is?
1: Nou, ik denk dat ik het wel weet. Hij is namelijk gewoon in Groningen, waar hij woont. Hier in Nederland. Maar wij gaan de grens over.
2: Feestje in de file met Achter Aansluiten.
1: Want de hele zomer lang neem ik jou mee met Achter Aansluiten op een muzikale trip over de wereld. Iedere dag bezoeken we een nieuw land waar we de muzikale hit of een artiest van dat moment onder de loep nemen. Een track die hopelijk heel erg lekker is. Die jij heel erg lekker vindt. Dat hoop ik dan maar. En vandaag gaan we naar het land dat de grootste exporteur is van bananen. Ja, dan moet jij natuurlijk denken aan een land uit Midden- of Zuid-Amerika. Maar niks is minder waar. Het zijn de Ieren. Ierland is de grootste exporteur van bananen. Nou, ze zijn het wel op papier, want het is nou niet zo dat die bananen ook fysiek in Ierland komen. Ze hebben namelijk een paar leveranciers daar zitten onder de Ierse vlag en in Midden- en Zuid-Amerika. En dat zorgt ervoor dat ze zo'n groot exportland zijn als het gaat om bananen. Ja, dat is toch werkelijk waar. Ik vind dat een fascinerend feitje. Verder is er een eeuwenoude wet op huwelijksaanzoeken op schrikkeldag. Vrouwen mogen namelijk op 29 februari een man ten huwelijk vragen. En weigert dan die man, dan ja, is hij verplicht om de vrouw compensatie te betalen. Zoals een zijden jurk of een paar handschoenen, hele dure handschoenen. Zodat de vrouw haar hand zonder verlovingsring kan bedekken. Nou, dit is echt wel heel erg ouderwets. Ik vraag me af of het nog echt daadwerkelijk nageleefd wordt. Maar goed, ik vond het een fascinerend feitje. Wat ook fascinerend is, is deze band die uit Ierland komt waar we nu gaan luisteren. Ik heb het over Amble. Het is een opkomende Ierse band. 2023 braken ze pas door, maar ze veroveren met hun Ierse cultuur eigenlijk heel Europa. Ze zijn goed, ze zijn lekker. Het luistert lekker weg als je het mij vraagt. En ze staan op 26 februari in Groningen. En 28 februari en 1 maart in Amsterdam. En omdat ze upcomend zijn, zijn die tickets nog geen 3 tientjes. Dus als je dit nou lekker vindt, dan zou ik zeggen, ga erheen volgend jaar aan het begin van het jaar. Naar Amble. En in dit geval draaien we een track die op dit moment hoog in de hitlijsten staat in Ierland.

0: in de Girl Power Radio Roadtrip playlist kunnen staan. Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. En ja, wat het zo is met die Roadtrip playlist, er kunnen zoveel liedjes in die playlist staan. Liedjes waarvan je denkt, ja, dit is fantastisch. Deze wil ik luisteren als ik met mijn vierwieler onderweg ben naar het verre zuiden, het verre westen, het diepe noorden of iets. In ieder geval, weg. In je auto. Nou, en precies daarom hebben wij ook zo'n roadtrip playlist. Een Girl Power Radio roadtrip playlist. Daar staan al heel veel nummers in. En deze week wordt die voor het laatst bijgevuld. Vandaag nog, morgen nog, donderdag nog en vrijdag nog. En dan is het klaar. Dan is hij gevuld. Dan is hij helemaal af. De playlist der playlisten. Maar ja, nog een paar plekjes over dus. En vandaag is het woord aan ESA. En ESA gaat even een nummertje toevoegen waarvan zij vindt dat hij het niet kan, dat hij er nog steeds niet in staat. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Ace, wat heb je voor ons?
1: Ja, weten jullie nog, een paar jaar geleden ging er zo'n video gigantisch viral van die gast die dus op zo'n longboard stond. Met een pak cranberry sap in zijn handen. Lekker in het zonnetje gewoon een beetje aan het skateboarden. En luisterend naar de plaat Everywhere van Fleetwood Mac. Ja, dat heeft er toch wel voor gezorgd dat die plaat weer een gigantische hit is geworden. En daarom heb ik hem toch wel weer toegevoegd aan mijn roadtriplijst. Want hij kan en mag daaraan niet ontbreken.

deze heerlijke plaat van de Rasmus in the Shadows komen we alweer aan het einde van deze editie van Achter aansluiten op deze dinsdag 25 augustus 2026. Ik wens jou een hele fijne avond en ik kan je vertellen, ik beloof het je zelfs, dat er nog heel veel goede muziek op jou zit te wachten. En morgen ben ik hier gewoon weer. In de ochtend zit hier Rea en in de middag hoor je mij voor de ene laatste aflevering van deze zomereditie van Achter aansluiten. Dankjewel, tot

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank kwam uiteindelijk op een lager bedrag uit. Een rechter in New York weigert de veroordeling van Ghislaine Maxwell te herzien. Maxwell kreeg in 2021 20 jaar cel voor haar rol in het seksueel misbruiken van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein. Volgens de rechter voerde de 64-jarige Maxwell geen relevante nieuwe argumenten of bewijzen aan. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van betogers. Ook mensen die volgens hem niet eens aan demonstraties deelnemen. Hij noemt dit een grote humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies in Iran toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. De 24-jarige Solano Z, verdacht van een dodelijke schietpartij op de A1 bij Muiden, zegt uit zelfverdediging te hebben geschoten. Tijdens de rechtszaak vandaag beweerde hij kort daarvoor te zijn ontvoerd. Tijdens een worsteling in de auto schoot hij 3 keer. Een 37-jarige inzittende werd geraakt en overleed later in het ziekenhuis. Dan nog het weer in het oosten en zuidoosten, hoge bewolking. Het blijft nog lang warm, vannacht wordt het helder en bij weinig wind daalt het kwik dan naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het zo goed als droog. Het wordt morgen 23 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

talking to you, you, and you too. You guys!

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Braziliaanse agentschap voor gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Waymo, het dochterbedrijf van Alphabet, wil eind volgend jaar zelfrijdende taxidiensten aanbieden in München. Duitsland wordt hiermee de eerste Europese markt van het bedrijf. De komende weken rijden voertuigen handmatig door München om kaarten te maken. Waymo verzorgt momenteel meer dan 500.000 betaalde ritten per week in 11 Amerikaanse steden. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5.000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. Trump heeft op zijn platform Truth Social de Iraanse regering aangevallen vanwege het doden van demonstranten, ook mensen die niet eens protesteren. Hij noemt dit een gigantische humanitaire crisis die nu moet stoppen. Sinds de oorlog op 28 februari begon, na Amerikaans-Israëlische aanvallen, zijn de executies toegenomen. In januari kwamen duizenden mensen om bij massademonstraties. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. In België zijn zeker 300 mensen ziek geworden door salmonellenbesmetting in eieren van een kippenhouderij in Geel. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen noemt dit de grootste salmonellenbesmetting ooit in België. Op 10 augustus werd het bedrijf volledig stilgelegd na besmetting in een tweede stal. Het bedrijf exporteert naar 8 landen. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. Klaas Otto, oprichter van de inmiddels verboden motorclub No Surrender, moet ruim 1,6 miljoen euro aan de staat betalen. De rechtbank in Breda oordeelde dat de 58-jarige Otto dit bedrag illegaal verdiende. Het Openbaar Ministerie had bijna 1,9 miljoen geëist. De rechtbank trok 5000 euro af vanwege de lange duur van de zaak. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. VS-deskundige Philip Marij van Rabobank noemt het Amerikaanse plan om Iran economisch te isoleren een wanhoopsdaad. Minister Bessent presenteerde uitgebreide sancties als economische D-Day, maar economen twijfelen aan de effectiviteit. China wordt ontzien, terwijl Iran al decennia ervaring heeft met het omzeilen van sancties via Rusland, Noord-Korea en China. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. Het Braziliaanse Agentschap voor Gegevensbescherming heeft TikTok een boete van 25 miljoen euro opgelegd wegens onrechtmatige verwerking van gegevens van kinderen en jongeren. ByteDance Brazil moet de verzamelde gegevens verwijderen en strengere privacy-instellingen invoeren voor gebruikers jonger dan 16 jaar, inclusief verbeterd ouderlijk toezicht. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dibke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. Kamerleden van Pro, CDA en D66 willen dat Ongehoord Nederland de publieke omroep verlaat nadat in het online programma Let's Twist Again een Hitler-toespraak werd besproken. Hoofdredacteur Joost Niemuller en presentatrice Raisa Blommestein stemden in met een stelling over cosmopolitische elites. Minister Rianne Letschert kan juridisch niet zomaar ingrijpen zonder verzoek van de NPO of het Commissariaat voor de Media. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. In Europa worden jaarlijks gemiddeld 380 tornado's geregistreerd, waaronder in Frankrijk gemiddeld 30 per jaar. Een tornado verwoestte in het Zuid-Franse dorp Pomas met windsnelheden tussen 200 en 300 km per uur. Meteoroloog Pieter Groenemeijer stelt dat aanstaande donderdag en vrijdag in Nederland kans bestaat op zware onweersbuien, maar dat de kans op een even zware tornado als in Frankrijk klein blijft. Canada kondigt invoerheffingen aan op ongeveer 17 miljard euro aan Amerikaanse producten als reactie op de heffingen die Trump instelde na mislukte handelsgesprekken. De tarieven van 15, 25 of 50% gelden voor 500 producten en gaan op 8 september in. Canada trekt daarnaast 4,5 miljoen euro uit om getroffen ondernemers te ondersteunen. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Op Schiphol hielden beveiligers dinsdag 3 werkonderbrekingen van een kwartier vanwege slechte werkomstandigheden, waardoor reizigers ongeveer 20 minuten moesten wachten. Vakbonden FNV en CNV klagen over hogere werkdruk en meer ziekteverzuim sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Woensdag staan nog 5 stakingsacties gepland, donderdag volgt overleg. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. Amnesty International veroordeelt het geweld waarmee de Indiaanse politie eind vorige maand demonstranten van de kakkerlakkenbeweging aanpakte in New Delhi. De organisatie analyseerde video's, foto's en getuigenverklaringen en concludeert dat agenten hagelgeweren, traangas, rubberen kogels en lange wapenstokken inzetten tegen vreedzame betogers. Bewegingsleider Abhijit Dipke werd opgepakt. De politie ontkent buitensporig geweld. En dan het weer nog. Vanavond hebben we zon en in het zuidoosten en oosten velden hoge bewolking. Het is nog een tijd warm. In de loop van de avond klaart het op en na zonsondergang daalt de temperatuur naar 16 tot 19 graden. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Cake.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.